0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de lichtgeblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselaren is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leerlingen van het zesde leerjaar in Bekkevoort krijgen ook de komende jaren een opleiding reanimatie. Lokaal bestuur van Bekkevoort organiseert de lessen al sinds het schooljaar van 2023 en heeft beslist om het project minstens tot en met 2031 verder te zetten. De stad Hasselt telt intussen meer dan 20.000 inwoners die zich hebben geregistreerd voor BeAlert. Het alarmsysteem waarschuwt burgers bij noodsituaties zoals noodweer, stroomonderbrekingen of natuurbranden. De 20.000ste inschrijving kwam van Thomas Maris, vader van twee jonge kinderen. Hun veiligheid is voor mij het belangrijkste en snel geïnformeerd worden ook, aldus de jonge vader.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan twee weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
2: Nu. Terug naar de classic hits.
6: Classic hits.
2: Demerstad.
1: Demerstad, hou hem vast.
7: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Swerts.
6: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplegt aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel set pieces en altijd gevaarlijk is.
3: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

0: Johnny and Mary van Robert Palmer. Nu is dat uiteraard Johnny and Johnny and Mary, want dat liedje komt nog van heel lang geleden, hè, toen de heterofiele relaties nog in de mode waren. Hè. Goedemorgen!
1: Rudy van Vlaanderen!
2: Hey, Rudy is een vegetarian man.
3: Hij is mooi, zeer intelligent, voilà. Net een prins.
4: Deze kleine radio hebben wij rendezvous.
0: No.

Je hoort dat toch, hè? Als Willy Sommers ooit komt te mankeren, dan pak ik gewoon zijn commerce over. Dat gaat geen enkel probleem zijn. I think I love you, jazeker, tot 9 uur. The Partridge Family.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

De trein die was gaan lopen, dat is de bedoeling, hè? Het is niet de bedoeling dat ze stilstaan, hè? De runaway train van de Soul Asylum. Goedemorgen, je staat op Radio Demerstad, de radio- en karaoke-show. En we zingen mee met Bobby V.

Poink. Het stuiterende rubberen balletje van Bobby V. Vrijdagochtend Radio Demerstad. En, zie dit wel zitten? Ja, toch? Ja, het is weekend, hè? Daar is Rosa in Spanish Harlem. Aretha Franklin.

Plaatselijke Las Vegas daar in New York. Voor de mensen die echt met te veel geld zitten. Hè? Die moeten daar maar eens gaan spelen op de Wall Street Shuffle. Maar voorzichtig zijn, want het is allemaal rap.

0: niets gebeurd.
1: Goedemorgen.
2: Juliane Weerding is van mijn principe. Die gaat ook liever naar Kortenaken dan naar de stad. Maar ze zegt het. Juliane Weerding, geen nicht in die stad.

0: Vanavond zegt hij, dan ben ik van u, hè. Tonight I'm yours, Rod Stewart. Zou die daar nog mee zitten, zo met die prestatiedruk? Ik weet het niet, dat zal toch al veel verminderd zijn, hè.
1: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Hallo, ik ben Wiltura.
1: En wie wat is het?
2: Hoe zou dat nog zitten met Wiltura, vraag ik mij af. Is het een beetje in orde? We hoorden er weinig van en optreden doet hij niet meer, maar... Hier uiteraard voor Radio Demerstad maakt hij nog de ene uitzondering na de andere. Kijk eens, hela. Hij is hier, hè, de Wil. Met hier.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D Inhalen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel.

Een fijne relatie die daar in Capri op de klippen was gelopen. Hervé Villard, houd vasthouden, want gelukkig hebben wij dat niet aan de Demer klippen. Want anders zouden wij dat ook zitten hebben, hè? Maar ja, nog een chance. Hè? De Gypsy Kings, het wordt 8 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport: in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.

0: Kijk, ja, ik kan niet anders. Bij dit soort plaatjes moet ik het vragen. Lime and Your Love. Ziet ge mij nog graag? Positieve antwoorden alstublieft. Wees een beetje empathisch, hè.
1: Rap, rap.

Oké, baby, let's festival nog tot 9 uur met de Free straks. It's alright now, er komt Cliff aan en de Dizzy Mans Band. Ooit zo al een meisje ontmoet. Her name was Ticket 2.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
0: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT-theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Stevige dingen, stevige materialen van Paul Rodgers and the Free. Terug naar 1970 met Radio Demerstad. Maar wij maken van al die oude popklassiekers liedjes in je eigen taal. Want zo zijn wij, hè?
1: Classic hits, altijd.

Vertaling van Leave Us a Flower. Soort van vertaling eigenlijk. Hè? Louis Neefs laat ons een bloem. En jij, mevrouw, jij moet hier bij mij komen staan. Hè? En wat ze zegt het, hè? Tammy Wynette, stand by your man.

De hitmakers van onder meer Save Your Kisses For Me, The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. Vandaag, morgen en volgende week dinsdag om 8:30 brengt het KVT in zijn theater in dienst Play It Again, Sam. De resterende data lees je in Momenteel. Morgen van 12 tot 21 uur zet de VZW Ons Te Huis in het gasthuis in Aarschot haar open deur onder het motto We Have a Dream in. Met een dag vol wereldmuziek, percussie en ontmoeting. En zondag van 8 tot 4 loopt in Park ter Heide in Averboden een garageverkoop.

Doe iets met uw lijf, werk eraan. Hè? Work that body, Diana Ross. Dat is geen probleem, maar ik herinner mij dat ik ooit, toen ik nog programma's maakte voor Radio Reflex in Mechelen, een soort van fan had. Die kwam regelmatig op bezoek en dat was een bodybuilder. En toen die begon te zweten van al de producten die hij genomen had, kwamen 2 uur later de collega's binnen en die zeiden dan: zeg, uw fan is zeker weer geweest. We ruiken het. Nee, dat is ook de bedoeling niet.

Michael Ziegler Band op Radio Demerstad. Let's all chant, let's praise the Lord. Ik zag dat Michael Palin van de Monty Pythons, die heeft een televisieprogramma, die was op bezoek geweest bij een soort van christensekte in Lagos, Nigeria. Die houden daar bijeenkomsten van meer dan 500.000 van die aanhalingstekens open, christenen aanhalingstekens dicht, en die zingen zich daar te pletter. Het is ongelooflijk. Met Polanka zingen zij niet mee, maar wij wel, hè. Het is The Story of Adam and Eve.

0: Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Voel het, hij zit voorlopig nog in de juiste flow. Rob de Nijs en Liever dan Lieveling. En ik begrijp het ook, want het is vandaag weer een zomerse vrijdag. Desalniettemin dat het vandaag al herfst is, 25 september. En ook de komende dagen dienen zich vrij zomers aan. Geen probleem, hè? Kleed er u naar, hè? Dress you up, hè? Het is Madonna.

Op Radio Demerstad, ook maandagochtend weer, tussen 7 en 9. Maar een andere vraag, wie wordt wereldkampioen zondagavond in Canada? Ik ben een beetje bang hoor, voor die Van der Poel. Die heeft een explode afgeleverd in de ronde van Luxemburg. Dat ze daar maar rekening mee houden, dat is alles wat ik er nog wil over vertellen. Voor de rest zie ik je maandagochtend weer. Je komt toch, hè? Ja, afgesproken. Maandagochtend weer vanaf 7 uur voor het Festival der Vloemingen. En net zoals u ben ik een son of my father. En de meisjes zijn een daughter of their father. Dat kan ook. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. De Socialistische Politievakbond wil staken. Op 12 oktober uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En in Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook één agent zwaar gewond. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.

0: We hebben al een aangename ochtendspits gekregen. Dank u wel, Rudy, voor het festival van deze vrijdagmorgen. Claude François was dat na 9 uur. Straks om 9:30 weer nieuwe verhalen op de werkvloer. Classics
1: at Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Hakken, hakken, tuut, tuut. In de koffiecorner straks, want de NMBS gaat vanaf 13 december een nieuwe regeling weer aanpassen en viert ondertussen ook zijn 100-jarig bestaan. En het is Amazing Vrijdag. Het is de laatste van de maand, dus de classics zijn er straks met bitterballen. Maar daar heb ik zo naar uitgekeken, hè.
2: See you later, alligator.
3: Well, I

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenvormstraat 30, Alke.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
8: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
9: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
8: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: zo uitgekeken, hè? Ja, naar die laatste vrijdag van de maand. Want ja, dan zijn er altijd bitterballen in de koffiecorner. Straks om 9:40. En ook naar de classics, want daar zitten heel wat verrassingen bij. Elke dag tussen 9 en 11. Zoals deze, Don't You Want My Love, uit 1986 van Nicole. Maar dat is niet de Nicole van Ambition Friede.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: De abdij van Averbode en brouwerij Huygen die brengen een alcoholvrije versie uit van het Averbode bier. Volgende zondag dan wordt de Week van de Weijers in Heusden-Zolder afgesloten met een feestelijke dag in domein Bovie. En ik zei het er straks al, de NMBS is jarig, de eerste trein in ons land. Die reed in 1835 tussen Brussel en Mechelen. Allee, dat moet je toch nog weten, hè? Doorheen die jaren paste de mode zich noodgedwongen aan de smallere en de lagere treinwagons. Vorige week is er een tentoonstelling opgestart, Fashion and Trains, in Train World in Schaarbeek bij Brussel. En ook daar gaan we vandaag hier op de werkvloer over praten. Straks Boney M, maar eerst José Feliciano.
3: Hi.

0: Flashdance, what a feeling. Ja, nu zit dat gevoel nog goed. Maar hoe zit dat vanavond na 11 uur? Want vanavond spelen de Rode Duivels een eerste wedstrijd onder Van Bommel. Ja, Mark heeft al voor verrassingen gezorgd, hè. Dat hoorden we op de radio, dat lazen we al uitgebreid in de krant. En ja, nu de wedstrijd nog, hè. Vanavond om 9:15 in Stadio Olimpico in Rome. Daar is er Italië, België.
1: De werkvloer.
0: Sarah en Steven, dat zijn twee medewerkers van het failliet verklaarde Vattana. Die beginnen na 8 jaar een heel nieuw verhaal. Een eigen verhaal in de retailsector in het centrum van Beringen. Comfort & Co, dat is het nieuwe verhaal met sportschoenen, sporttextiel, lederwaren, speelgoed en accessoires. Maar ook comfortkleding. Altijd gekozen met het oog voor kwaliteit en het draaggemak. Eind februari zal de winkel opengaan in het centrum van Beringen. En ondertussen kan je al kennis maken via de Facebookpagina.
1: De werkvloer.
0: De Abdij van Averbode en brouwerij Huygen die brengen een alcoholvrije versie uit van het Averbode bier. Averbode alcoholvrij, dat wordt het derde bier dat de naam van de abdij mag dragen. Het gaat om een goudblond bier met hoppige en bloemige aroma's en een droog bittere afdronk. Averbode alcoholvrij is vanaf september verkrijgbaar in de abdijwinkel. En later volgt ook nog de verkoop via De Leize en andere geselecteerde drankenhandels en de horeca.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia Servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 5.

0: 57 50 46.
1: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
2: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
1: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
3: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms

0: Wij waren ergens in het begin van de 80's terechtgekomen bij dit liedje van Third World. Ja, we gaan tot het nieuws van 10 uur, als je dat goed vindt, nog even blijven hangen in die tijd, want er kwam heel wat mooie muziek op de radio. Ook Garlin Jeffries, die stond in de hitparade met Take Me To The Matador. Straks om 5 uur dan beginnen de mosseldagen bij voetbalclub Betekom. Vanavond, morgen en zondag dan kan je in de kantine mosselen en ook andere gerechten gaan eten om de voetbalclub te steunen. Vandaag en morgen is de kantine in Betekom open van 5 tot 9 en zondag van 11:30 tot 3. Morgenavond om 8 uur dan kan je vanop de Grote Markt in Diest weer meewandelen met nachtwaker Jeff. Je kan met hem mee op stap in het middeleeuwse gedeelte van de stad. Wil je meewandelen, dan moet je vandaag nog even online reserveren. Doe dat maar, want ze weten graag hoeveel mensen er meegaan in de wandeling. En doe dat dan maar via Nachtwaker Jeff. En morgen namiddag om 2 uur, dan kan je in de Schuur van Tuur in Tieltwingen naar een mooie familiefilm gaan kijken. Leo de Hagedis. Tickets die kan je daarvoor ook vandaag nog online reserveren. En dan kan je morgen namiddag om 2 uur naar de film gaan kijken. Alle activiteiten voor het komende weekend, die heeft Frits online gezet. En je vindt die op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Garlin Jeffries, Take Me To The Matador.
1: De werkvloer.

Komende zondag sluit domein Bovie in Heusden-Zolder de week van de weiers af. Er is zondag een gevarieerd programma van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Er zal muziek zijn, streekproducten kunnen geproefd worden, kinderanimatie, silent disco, markt, demonstraties en wandelingen staan op de affiche. De toegang volgende zondag is helemaal gratis. Meer informatie daarover vindt u op www.weekvandeweijers.be. Meer nieuws uit onze regio vertelt Chris zometeen om 10 uur. Op mijn

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant lanceert met het onvoltooide onderzoek een mobiele archeologische escape room die zijn doortocht maakt in verschillende provinciedomeinen. Tot en met 8 november houdt de escape room een laatste keer halt in provinciedomein Haltemaan-Diest. In het interactieve spel stappen bezoekers in de rol van archeologen en leren ze in een middeleeuws decor hoe archeologisch onderzoek werkt. De escape room is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. Door de inzet van deze spelvorm mikt men op jongeren en jongvolwassenen. En bovendien is het een fijne activiteit voor gezinnen en een leuke tip voor de herfstvakantie. Nog tot 8 november dus in de halve maan in Diest. Prijs €75 per spel met maximaal 4 personen. En, jawel, je moet je inschrijven via de website van de provincie Vlaams-Brabant. Het is allemaal mooi. Een deelwagen, een elektrische fiets of een scootmobiel voor de deur lost mobiliteitsarmoede niet op, blijkt uit het project Inclusieve Deelmobiliteit in Sociale Woonwijken. Het werd onderzocht door SAMO Limburg, een organisatie die maatschappelijk kwetsbare groepen ondersteunt. Het is allemaal netjes geweest. Het project is gestart met onderzoek naar mobiliteit en vervoersarmoede in de sociale woonwijk Sliderlo in Genk. Bewoners werden via 100 enquêtes en 18 diepte-interviews bevraagd. Daaruit bleek dat ze nauwelijks weet hebben van het bestaan van deelmobiliteit in hun buurt. En wie wel op de hoogte is, haakt weer af door digitale drempels of door onduidelijkheid van de werking van het systeem. Ja, op die manier gaat het dus niet werken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Attree.
5: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
4: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
6: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
4: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.

0: De Safety Dance, Man Without Hats uit de zomer van 1983. Terug welkom op de werkvloer, de laatste vrijdag van de maand. Straks zijn er bitterballen in de koffiecorner. En er zijn uiteraard classics en nog verhalen op de werkvloer. De NMBS gaat 13 december de planning weer aanpassen. Dat is helemaal anders dan bij ons. Hier, altijd, klokvast.
1: Classics at work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: Ja, begin december gaat de planning van de NMBS nog eens aangepast worden. En ondertussen is ook het feest begonnen van hun 100-jarig bestaan. In Schaarbeek loopt er op dit moment een tentoonstelling over de kledij die men droeg in al die tijden. Doorheen die jaren is die mode wel aangepast geworden. Ja, noodgedwongen, want de treinstellen die werden altijd maar smaller en lager. Ja, toen waren de rokken veel te breed en de hoeden veel te hoog. Houd u vast, we nemen de boot

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Het volgende feestseizoen komt

0: Lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zumboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

Zie je wel dat je de liedjes kan meezingen? Radio Demerstad staat aan in de wagen, thuis, op de werkvloer, in Limburg en Vlaams-Brabant. Een hit was het van de Walker Brothers in het midden van de 70s. En zo zijn we ondertussen in de koffiecorner terechtgekomen. Een hele goede morgen en laat het smaken. De laatste vrijdag van de maand zijn er altijd bitterballen, hè, om de samenhorigheid op de werkvloer te verbeteren. En we zetten alweer een stapje dichter naar het weekend. Hè. Dus laat het smaken. De NMBS viert haar 100 jaar bestaan, terwijl de eerste treinen door ons land rijden sinds 1831. De hoepelrokken die waren toen veel te breed en de hoeden die waren veel te hoog. Dus alles moest een beetje aangepast worden door de tijd. Ja, de dames die droegen die rokken, maar die waren veel te breed om door de deur te draaien. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar zo werd er met de trein gereisd ruim 200 jaar geleden. Mode op de trein, het heeft iets minder dan 2 eeuwen nodig gehad om een hele evolutie te maken. En die hele evolutie die kan je nu gaan bekijken op een nieuwe tentoonstelling, Fashion and Trains. Die tentoonstelling is vorige week begonnen in het Train World Complex aan het station in Schaarbeek bij Brussel. De expositie die kadert dus in dat feestjaar waarin de NMBS haar 100-jarig bestaan viert. De tentoonstelling die blijft nog staan tot de zomer van volgend jaar, dus je hebt nog ruim de tijd. Laat het smaken, hè. En ondertussen de classics in de koffiecorner, Spargo, Blondie en zometeen een meezinger van Tom Jones.

Neuvel. Vanavond om 8 uur brengt de Soul Train Exposition covers van bekende liedjes uit die 20 jaar dat Den Egger bestaat. Morgen namiddag vanaf 1 uur start een namiddag met straattheater, met verrassende acts. Er is een streekmarkt en er is ook een tafeltje, gedekt met gerechten uit de keuken van de Mirode. En morgen namiddag om 3 en om 5 uur wordt er dan nog een wagenspel opgevoerd. Ja, het is een heel feestweekend en morgenavond wordt dat dan afgesloten met een concert van Portland. 20 jaar Den Egger in Scherpenheuvel. Vandaag en morgen. Dit is BZN Blue Eyes.

0: Zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uit zon.

0: bekoorlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. In het

0: Dat zijn dan weer aangename herinneringen van bijzonder fijne momenten uit de zomer van 1987. Michael Jackson and The Way You Make Me Feel.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Morgenavond is het in Sint-Truiden de Lago Monumenten Run. Morgenavond vanaf 6 uur vertrekken de lopers in verschillende categorieën over een parcours van 6 tot 15 kilometer dwars door de stad, dwars door de monumenten. Kinderen kunnen een korte run lopen. Als je wil wandelen, dan kan dat ook. Morgenavond in Sint-Truiden. Het begint daar allemaal om 6 uur. Andere activiteiten voor het komende weekend en vanavond die staan op onze website www.radiodemerstad.be en dan doorklikken naar de agendapagina. Zometeen The Guys and Dolls, eerst R.E.M. uit de 90s. Losing My Religion is dit.

de Cottonfields van bijna 58 jaar geleden, Creedence Clearwater Revival. We gaan naar het aperitief toe op weg naar het weekend. Kurt komt zometeen langs. Ik had het vanochtend over de Abdij van Averbode en brouwerij Huygen. Die brengen een alcoholvrije versie op de markt van het Averbode bier. En volgende zondag dan wordt de Week van de Weijers in Heusenzolder afgesloten met een feestelijke dag in domein Bovie. En nog tot de zomer van volgend jaar kan je naar Fashion and Trains. Dat is een tentoonstelling in Train World in Schaarbeek bij Brussel. En dat naar aanleiding van 100 jaar NMBS in ons land. We gaan je vrijdag en je weekend proberen te kleuren met aangename muziek. Maak er iets leuks van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Bekkevoort is een nieuwe appelsoort geplukt. De Goodness Me is een kruising die in Nieuw-Zeeland is ontstaan en nu zijn intrede maakt in ons land. De appel is bijzonder goed gewapend tegen schurft en meeldauw, waardoor er minder bespuitingen nodig zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de appels in de rekken gaan liggen, want het volume is voorlopig nog beperkt. De komende winter worden er nog wel veel bomen aangeplant, zegt men in Bekkevoort. En de appels die er zijn, die zullen ten vroegste in december dan kunnen geplukt worden. Daarna wordt bekeken wanneer ze in de winkel belanden. Maar voorlopig dus nog even geduld hebben. Buizenfabrikant Tutobel uit de Sanderlo heeft voor het eerst 870 betonnen buizen per boot naar Zeebrugge gebracht. En daarmee bespaart het bedrijf 40 vrachtwagenritten. Ja, dat is met de huidige dieselprijzen een serieuze besparing. Het is de eerste keer dat een afgewerkt product per boot kan vervoerd worden, zegt CEO Evert Lemmens uit de Sanderlo. Maar goed, de buizen moesten ook naar Zeebrugge en dan is het per boot niet moeilijk natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Vlaamse regering zit sinds een uur in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
4: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek 27 miljoen euro. Zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.

Leuk plaatje van zo'n indaxvliegje jazz. Die hadden we, The Only Way Is Up. Ja, René Maestad, goedemorgen. Het programma heet Aperitief. Goedemorgen. En we hebben heel veel leuke muziekjes in dit week. Kim Wilde, we hebben de Carpenters en Trini Lopez.

hele stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Ik denk dat je hem het beste kent van In the Summertime. Vandaag met All Right, All Right, All Right, Mongo Jerry. Time Bandits, daarvan ook zo'n groepje uit Nederland, inderdaad. Die wel in de jaren 80 gigantisch scoorden. Ze deden dat onder meer met Listen to the Man with the Golden Voice. En dit groepje scoorde natuurlijk ook wel in de jaren 70 was dat. Het zijn de Carpenters and the Top of the World. Such

verderop vrijdag dan belichten wij een popgroep, een zangeres of een zanger. Wel, vandaag is het een zangeres geworden, de dame die we de afgelopen minuten hadden met You Came, Kim Wilde. Kim Wilde werd geboren als Kim Smith in 1960. Ze is een Britse zangeres en ze debuteerde in 1981 met het New Wave nummer Kids in America, trouwens een top 10 hit in Engeland, maar ook bij ons in België. In Amerika scoorde ze ook in 1987 met onder meer een oude hit van de Supremes, You Keep Me Hanging On. Kim Wilde's carrière was onvoorstelbaar en ook onvoorspelbaar, met veel pieken en dalen. Tussen 1998 en 2005 was ze voornamelijk bekend als tuinierster in Engeland. In 2006 keerde ze met redelijk succes terug als solo-artiest na haar eerste nummer 1 hit bij ons in België. In 2003 samen met Nena was dat. Vandaag had ik ze nog eens, die Kim Wilde met You Came. En dit hier zijn de Bee Gees bij Radio Nederland.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Radio Demerstad. Ook het komende weekend uiteraard weer met geweldig goede programma's en heel veel goede muziek. Ja, dat is de reden natuurlijk waarom je kiest voor Radio Demerstad op FM DAB+ via de app die je kan downloaden of gewoon via de World Wide Web. King komt eraan met Love and Pride. Na dit van Frank Boeien.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

If you're going to San Francisco, wel, dan wens ik u een goede reis en veel plezier daar. Scott McKenzie, die bezong San Francisco. Daarvoor nog King met Love and Pride. Fijn weekend allemaal, tot maandag. Dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Voor vandaag is dit een van de laatste. Hang the Knife at the Jets met Stan the Gunman. Tot maandag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
4: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit en heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet, wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
3: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
5: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen bespreken.
3: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
6: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
3: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.

0: Dus er komen er ook al wel een paar andere grote Zweedse muzikanten aan de horizon kijken. Maar zij waren toch degene die die horizon gemaakt hebben. Hè? ABBA, Anna, Benny, Bjorn en Frida. En Honey Honey, een van de hits uit de beginperiode van deze Zweedse muziekfabriek. Goedemiddag overigens, reach out, I'll be there.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
7: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
8: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
8: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
9: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

Boudewijn de Groot met Kleinkunst, als de rook om je hoofd is verdwenen. En dan oma Tina Turner, de grootste aller tijden, of toch tenminste één van. We don't need another hero. De grote madameparade, zo lijkt het vandaag wel, want de volgende mevrouw had ook een grote wereldhit met L'Anduin n'en finit plus, Petula Clark.

Mooi toch? Gewoon even bellen en zeggen ik zie u graag en dan weer afleggen. I just called to say I love you. Dat was Stevie Wonder. Combinatie tussen een Nederlandse zanger en een Vlaamse zangeres. Het is niet vanzelfsprekend, maar wel een groot succes gebleken bij Blof en Gijke Arnaert.

Het idee dat deze geweldige ster er niet meer is, laat ons elke keer weer rillen als we moeten aan- of afkondigen. David Bowie, dat was Blue Jean. Zaterdag, morgen dus, 26 september, om 14 uur vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk, beter, al daar. En morgen zaterdag wordt er ook gevolleybald. De heren van Golazzo Averbode ontvangen om 20.30 uur Zoersel B.

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Kijk eens aan, dat was even geleden dat we deze over de middag nog zagen voorbijkomen. Of hoorden voorbijkomen. Paul Simon was dat. Vanavond om 20 uur kijk je in Cinema Paradiso in Diest naar de zebrafilm The President's Cake. Een Iraaks meisje gaat naar aanleiding van de verjaardag van Saddam Hussein tijdens de oorlog met de Verenigde Staten op zoek naar ingrediënten voor een taart. Tickets voor deze voorstelling moet je wel online bestellen ofwel via de Amer. Dit uur gaan we afsluiten met Donna Summer en we komen bij u terug na 1 uur. Tot straks. Later.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
3: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
5: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Eigenlijk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
3: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken. En in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.

0: En zo krijg je dan inderdaad wat oren en ogen op de radio. Hè. Als je Attention to Me vraagt en je zingt dat heel luid... en je zet dat ook nog een beetje luider... door middel van de Nolans, hun prachtige stem... dan komt dat altijd binnen. Ik hoop dat dat bij u ook het geval was. Goedemiddag overigens, dit is het laatste uur van de middag deze week.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En Jackie Wilson. Your life.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Rafferty, bekend van de Baker Street, maar ook deze City to City mocht er zeker bij zijn. Zaterdag, morgen dus van 14 tot 18 uur, nodig je het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je aan het Vrij Gedacht uit voor een buurtfeest. Er is ook animatie voor de jonge bezoekers. En zondag aanstaande 27 september tussen 14 en 16.30 vindt in de Hemmekes in Zichem een tweedehands beurs plaats. Met onder andere een aanbod van kinderkleding, speelgoed, bed, autostoelen en fietsjes. Alles

I Can Dream About You, Dan Hartman en daarvoor nog eens The Beatles met Love Me Do. Een nummer waar meer had op meegezongen kunnen worden. En dat was meestal zo met de platen van The Beatles. Hè. Volgende basketbalwedstrijd is morgen in Klem Scherpenheuvel. Ze ontvangen om 20:30 per tem. En op datzelfde uur speelt Toyota Wouters Diest hun volgende thuiswedstrijd tegen Kortenberg.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: voor zondag 27 september. Om 14 uur vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek via de Stadswallen een wandeling naar Fort Leopold. De deelname is gratis, een wandeling in de buurt van Diest, met andere woorden.
1: Niemand weet waarom de dag weer na.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Charlie Dor. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek, want de familienaam van deze Charlie is me niet zo gekend. Maar het nummer ken ik wel. Pilot of the Airwaves. Een ode aan alle presentatoren van de radio. De mooie stemmen in de ether, met andere woorden. We hopen dat dat een heel klein beetje voor ons ook opging. Maar we wensen u zeker een prettig weekend en komen maandag bij u terug. Afsluiten vandaag met Julia Claire en Vinnie's. Prettig weekend!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er was redelijk wat commotie in Scherpenheuvel. Een eik ter nagedachtenis van de overleden journalist en Maagdentoren beschermheer Maurice Swinne mag niet worden geplant aan het bekende monument in Zichem. Volgens het bestuur zou de boom het verkeer naar de evenementenweide aan de toren belemmeren. Maar de alternatieve plaats die de stad voorop stelt is dan weer te nat, zegt dochter Anne Swinne. Ik kan de boom van mijn vader toch niet laten verdrinken. Bovendien moet er ook gekozen worden voor een inheemse eik. Ja, dat vindt dokter Swinne geen probleem. Alleen, zegt ze, ja, een plaatsje waar die boom kan overleven, dat is toch wel het minste. Het laatste woord over het planten van de Swinneboom is nog niet gezegd in Scherpenheuvel-Zichem. Dat is wel duidelijk. De stad Beringen brengt de lokale horeca samen in een nieuw platform, Tafel en Toog. De groep wordt 3 à 4 keer per jaar samengebracht om ervaringen en noden uit te wisselen en ideeën te bespreken en te bekijken hoe de stad Beringen de lokale ondernemers kan ondersteunen. Met 130 horecazaken is de sector een belangrijke schakel in het ondernemerslandschap. Bij het nieuwe platform wil de stad Beringen rechtstreeks horen wat er leeft bij horecaondernemers en sneller kunnen inspelen op signalen en kansen. Daarnaast worden er jaarlijks 1 tot 2 opleidingen georganiseerd in Beringen over bijvoorbeeld brandveiligheid.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
5: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
4: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Het is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: weet niet hoe het komt wat ik zit te denken. Alhoewel, ik weet eigenlijk wel hoe het komt dat ik zit te denken dat het een beetje lijkt op de Steamy Windows van Tina Turner. Dat was Meat Loaf en Paradise by the Dashboard Light. En kijk, Patrick van Laart die staat te wuiven. Bedankt Patrick, die gaat naar huis. Hij was er met de middag. En wij zitten klaar voor dit.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Een beetje hangmat, radio, hang een beetje achterover als het kan. Het is siesta-tijd met straks een overzicht van de feiten van de dag. We brengen ook een uitgebreid weerbericht. En nu eerst en vooral muziek van Fool's Garden. Goedemiddag allemaal.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Sydney Youngblood. En ik denk dat we hier toch mogen spreken van een duidelijk zuivere intentie. Hij roept iedereen op tot broederschap en liefde. Dat is namelijk een wereld die hij zou willen creëren. Maar hij voegt eraan toe als dat maar kon. If only I could. Jan de Groot, Radio Demerstad. En nu de feiten van de dag. 25 september vandaag en in de gemeente Heusden-Zolder werd op 25 september 1992 in de enige toen nog in werking zijnde Belgische kolenmijn voor de laatste keer steenkool gedolven. Met de definitieve sluiting van deze mijn in Zolder, 5 dagen later, wordt de Belgisch-Limburgse mijnbouw definitief geschiedenis. In totaal werd er 441 miljoen ton aan steenkool gewonnen. En op dezelfde dag, 25 september 1992, openen Bengaalse ordentroepen in het zuidoosten van Bangladesh het vuur op Birmese moslimvluchtelingen. Die reageren tegen gedwongen repatriëring. Zeker 5 betogers worden daarbij gedood. En 3 Amerikaanse VN-soldaten komen op 25 september 1993 in de Somalische hoofdstad Mogadishu om het leven als hun helikopter wordt getroffen door een granaat. De helikopter stortte neer in een wijk die wordt beheerst door milities van krijgsheer Mohamed Farah Aidid. En op 25 september 1974 wordt voor het eerst bekend dat spuitbussen gevaarlijk zijn voor het milieu. In de bussen zit namelijk het gas freon en dat breekt ozon af met het beruchte gat in de ozonlaag als gevolg. Siesta.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ja, het is toekomstmuziek. We kijken zo'n kleine 500 jaar vooruit in de tijd. In de year 2525. En zeggen dat zij dat plaatje al maakten in 1969. Dat waren Zeger en Evans.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het is mooi en zonnig weer vandaag. Ook zeer zacht bij maxima tussen 20 en 25 graden. Morgen begint zonnig, met in de meeste streken ook enkele hoge wolken. Later vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft wel droog. En de temperaturen stijgen morgen tot 26 graden. Zondag wordt het zonnig bij 27 graden. Maandag wisselend

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart.

0: Dat lijkt mij alvast een goed begin van het weekend straks, hè? Need You Tonight, dat was In Excess.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En ook vanavond houdt het popkoor Vocalicious in de lokalen van KSD Diest aan de Mariendaalstraat in Diest een open repetitie. Vanavond om 8 uur begint dat. En morgen om 2 uur gaat aan het Demerbrugje in Langdorp de Demerjogging van start. Die gaat over afstanden van 5 of 10 kilometer. Er zijn ook kortere afstanden, maar die zijn dan weer bedoeld voor de kinderen. En aanstaande zondag vindt op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt plaats. Eigenlijk de hele dag zondag, van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Nee.

Dat was de Australische band Sherbet. En toen die op zoek waren naar een titel voor dit nummer, ja, dat vonden ze niet meteen. Maar sommige leden van de band die speelden cricket. En ze kozen voor een term die veel bij dat cricket gebruikt wordt. Voilà, dat was deze Howzet. En nu nog de Waterboys met The Hole of the Moon. En ik heb het even opgezocht. Volle maan is het morgen omstreeks 6:50 morgenavond in onze streken. Ik heb het opgezocht. Zometeen wordt het 3:00 bij ons. Een update van het nieuws komt eraan. Daarna meer siesta op je radio.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leerlingen van het zesde leerjaar in Bekkevoort krijgen ook de komende jaren een opleiding reanimatie. Lokaal bestuur van Bekkevoort organiseert de lessen al sinds het schooljaar van 2023 en heeft beslist om het project minstens tot en met 2031 verder te zetten. De stad Hasselt telt intussen meer dan 20.000 inwoners die zich hebben geregistreerd voor BeAlert. Het alarmsysteem waarschuwt burgers bij noodsituaties zoals noodweer, stroomonderbrekingen of natuurbranden. De 20.000ste inschrijving kwam van Thomas Maris, vader van twee jonge kinderen. Hun veiligheid is voor mij het belangrijkste en snel geïnformeerd worden ook, aldus de jonge vader.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
5: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
4: Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en banden verslijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort en 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.

0: George Michael en al dat careless whisper. Is het nu weer tijd voor duidelijke articulatie om u aan te kondigen dat wij klaar zitten voor deel 2 van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks weer een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uurtje ook weer koffiepauze. Maar nu eerst tijd maken voor deze Dawn, die op weg is van de gevangenis naar huis. En zich afvraagt of hij nog wel binnen mag. Tie a yellow ribbon round the old oak tree, if you still want me.

0: 3 sterke argumenten, 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND in Halen.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
9: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

In de Amerikaanse stad Fort Lauderdale is in korte tijd 2 keer een kraan op een huis gevallen. Het eerste ongeluk gebeurde aan het begin van de ochtend, toen ongediertebestrijders een tent over het huis wilden plaatsen om termieten uit te roeien. Daarbij begaven de stempels van de kraanwagen het en viel de arm van de kraan op het dak van het huis. Bij de poging om de kraan te bergen ging het echter opnieuw mis. Dit keer waarschijnlijk omdat de last te zwaar was, want de draagarm van de nieuwe kraan boog helemaal door en ook die kwam terecht op het dak van het huis. Persoonlijke ongevallen deden zich gelukkig niet voor. De bewoners van het huis waren op dat moment niet thuis en geen van de bouwvakkers raakte erbij gewond. Wanneer nu een derde takel zal langskomen om beide voertuigen weg te halen, is nog niet bekend. Maar pas dan zal kunnen vastgesteld worden hoe groot de schade aan het huis eigenlijk is. Siesta. En nu met de muziek een jaar of 10 terug in de tijd naar 2016 met Justin Timberlake. En Can't Stop This Feeling? Volgens mij hoeft dat niet eens.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Cliff Richard en Lucky Lips op deze zonnige vrijdagnamiddag. En dat is goed nieuws voor iedereen die beschikt over zonnepanelen. Ook wij hier bij Radio Demmers, dat we maken onze stroom zelf. En dat betekent ook, als we nu koffie gaan zetten, dat dat heel goedkoop gaat zijn vandaag.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Stroom genoeg, dus we kunnen kopjes genoeg zetten. We gaan er ook ruim de tijd voor nemen. We gaan 3 plaatjes non-stop na elkaar draaien. We beginnen met Simply Red, It's Only Love. En sluit maar aan voor

0: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoettank ook voor de buitendienst stelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over.

Dat was Prince en 1999. Dit weekend vindt er een rommelweekend plaats in en rond Den Akker in Rillaar. Morgen en overmorgen dus van 9 tot 5. En ook morgen nog wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht georganiseerd. De deelname is gratis en de formulieren daarvoor zijn te verkrijgen in het Hof in Langdorp. En volgende week dinsdag dan stelt Eerste Lijnzone Demerland in Cinema Paradiso in dienst de film Team Rudy voor. Acteurschrijver Rudy Morre verzamelt na zijn Parkinson-diagnose een krachtteam als gezondheidszorg. Deze film volgende week dinsdag om 14:00 en om 20:00. Tickets daarvoor kan je online bestellen bij Cinema Paradiso of ze zijn ook verkrijgbaar via De Namer.

Uit 1968, dat waren Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. Een hele rij volk, zeg maar, voor The Legend of Xanadu. En daarmee is deze siesta-aflevering ook weer een beetje legende gaan worden. We hebben wel nog één plaatje, dat komt van Aha, met The Blood That Moves The Body. En ik hoop dat dat ook gebeurt bij Gunter Schepers. En dan komt het allemaal goed voor De Spits, zometeen na 4 uur. Wij gaan afsluiten. Fijn dat u erbij was allemaal. En heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant lanceert met het onvoltooide onderzoek een mobiele archeologische escape room die zijn doortocht maakt in verschillende provinciedomeinen. Tot en met 8 november houdt de escape room een laatste keer halt in provinciedomein Haltemaan-Diest. In het interactieve spel stappen bezoekers in de rol van archeologen en leren ze in een middeleeuws decor hoe archeologisch onderzoek werkt. De escape room is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. Door de inzet van deze spelvorm mikt men op jongeren en jongvolwassenen. En bovendien is het een fijne activiteit voor gezinnen en een leuke tip voor de herfstvakantie. Nog tot 8 november dus in de Haltemaan in Diest. Prijs €75 per spel met maximaal 4 personen. En, jawel, je moet je inschrijven via de website van de provincie Vlaams-Brabant. Het is allemaal mooi. Een deelwagen, een elektrische fiets of een scootmobiel voor de deur lost mobiliteitsarmoede niet op, blijkt uit het project Inclusieve Deelmobiliteit in Sociale Woonwijken. Het werd onderzocht door SAMO Limburg, een organisatie die maatschappelijk kwetsbare groepen ondersteunt. Het is allemaal netjes geweest. Het project is gestart met onderzoek naar mobiliteit en vervoersarmoede in de sociale woonwijk Slidderlo in Genk. Bewoners werden via 100 enquêtes en 18 diepte-interviews bevraagd. Daaruit bleek dat ze nauwelijks weet hebben van het bestaan van deelmobiliteit in hun buurt. En wie wel op de hoogte is, haakt weer af door digitale drempels of door onduidelijkheid van de werking van het systeem. Ja, op die manier gaat het dus niet werken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
5: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen. En voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging, stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
4: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen vanop de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.

0: Dat is nu echt een goed idee. Gewoon het weekend injumpen.
1: Met Gunther door de spits.
0: En wat voor het weekend wordt er aangekondigd? Amai, het weer? Als ze het ons beloven, dan moeten ze het ook doen. Hè? Maar dat komt helemaal goed. Goedemiddag, welkom. De laatste spits voor deze week. Hier bij Demerstad tot een uur of zes. Met leuke muziek, onder meer van deze groep. Dit zijn die van Bonnie M.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
9: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
8: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
10: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Truiden.

0: sweet nothings.
1: Er is wat commotie, ook bij ons in België rond het Songfestival. Clouseau heeft alvast laten weten dat ze dat avontuur nooit meer zouden aangaan. De Spice Girls die zijn ook nooit geweest. Alhoewel, een van de Spice Girls, Gary Halliwell, die had kans om te gaan voor Groot-Brittannië in 2014 en nog eens in 2017. Ze stond bovenaan de lijst, maar het is toch niet gebeurd in de tijd. En de Spice Girls zelf, die bestaan ondertussen 30 jaar. En ze hebben daarom speciale versies van hun oude nummers uitgebracht. Om op die manier wat centjes binnen te halen waarschijnlijk.

0: Dat moet zo ongeveer het oudste nummer zijn wat we draaien in dit uur uit 1959. Paul Anka, geweldig. Lonely Boy, we gaan in de richting van 16:30. Goedemiddag, welkom in de avondspits. Dit is Weltura.
1: Zo.

0: Het is echt gebeurd in de jaren 70. Die stroomvallen. Het gevolg was een babyboom. Wat moet een mens anders doen?
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

veel mensen zijn tijdens het Lokkerse feest te gaan kijken naar het concert van Diana Ross. Hij heeft ook nummers van de Supremes gebracht en we kunnen daar eigenlijk maar niet genoeg van krijgen. Vandaar, dit zijn ze nog een keer.

0: Simon. Het wordt een druk weekend. Zondag vanaf 9:30 ben je in Manege Ruitershof in Langdorp getuige van de beker van Aarschot. Jumping met diverse proeven. En ook zondag tussen 8 en 2, dan organiseren de Pluvio Runners vanuit Café Buvens in Assent een Indian Summer wandel- en loop-event van 16 en 16 kilometer. En er is een zoektocht voor kinderen. Een Indian Summer, die gaan we echt wel krijgen.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at the takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

ons is toch ook schoolweer. Zou het nu echt zo zijn dat we volgende week 30 graden krijgen? Dat is niet te geloven, maar we gaan er volop van genieten. Zometeen om 5 uur hier bij Demerstad. Een uitgebreide nieuwsupdate. En wie je nu hoort, dat zijn Per en Marie van Roxette.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Médard. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
3: Médard deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
5: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
3: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van Israëlisch premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
6: En wat nu?

0: Spijtig genoeg is ze van het toneel verdwenen. Lio, onze eigen Brusselse Lio. Maar je hoort er nog eens een van haar grote hits. De Banana Split. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Vandaag is het Werelddroomdag. Dromen, we doen dat allemaal. Ze zijn niet altijd even prettig, die droom. Ik geef dat eerlijk toe. Maar we proberen dat hier toch een beetje te verzachten. Stel je voor dat je een nachtmerrie gehad hebt. Dan draaien we deze leuke dansplaat van The Weeknd en Daft Punk.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
7: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
10: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
11: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
12: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 20.

straks een geweldige klassieker van Manfred Mann. Waar spelen ze die nog? Alleen bij Demerstad natuurlijk. Haha, Zet de Clown. En de mannen van Mutt hebben we ook gehoord met Tiger Feet. Het is weekend, we gaan beginnen aan het weekend. En dan halen wij hier naar goede gewoonte de dansplaten boven. Willem Dorleijers doet dat straks na 6 uur ook bijzonder uitgebreid. Maar dit is een voorsmaakje. Shalamar en zangeres Jodie Watley, I Can Make You Feel Good.

Wij doen hier zo net voor 5:30 rondje jaren 80. Straks met Cool and the Gang. Maar eerst de gasten van Doe Maar. En als je houdt van de jaren 80, goed nieuws. Want morgen is er weer een flashback hitparade. Morgenmiddag bij Herman de Graaf tussen 12 en 2. Het is morgen een lijst uit 1988. Goed.

Cool. En de gang is voor in Rillaar. En tijdens die voor vindt daar zondag tussen 12 en 6 een rommelmarkt plaats. Je kan het echt voor onder meer curiosa, hobbymateriaal, speelgoed, boeken en nog zoveel meer. En de toegang, ja, het is een rommelmarkt, hè, die is volledig gratis.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oké.

knooppunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lot Spieder, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lok Spieder, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011 58 86 53. Alle

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
3: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
2: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
0: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
4: Stel het je in de ruit van de werkkamionet.

Dat waren geen gepiste mannen, zoals ze zeggen. Die van de Clash, de zanger, die is in 1982 een tijd lang spoorloos verdwenen, omdat hij dacht dat een nep vermissing een goede PR-stunt zou zijn. Maar de grap die liep volledig uit de hand, want hij was na een tijdje daadwerkelijk onvindbaar. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig maar. Ja.

Hij heeft ook het een en ander gedaan bij de groep Crowded House. Deze kerel, Tim Finn. Fraction Too Much Friction uit 1984. Het zit erop voor vandaag, de spits. Ik wens je een zonovergoten weekend. Dat komt helemaal goed. Maandag zijn we opnieuw van de partij om 1 uur of 4. En voor zometeen veel plezier bij Willem Dorenleijers.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
4: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
3: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
5: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
3: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaar gelooft er in elk geval in.
6: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
3: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Gevaarlijk, als je aan de King zit. In dit geval die van Elvis Presley. Always on my mind. En toch vonden we dit een zeer toffe versie. Die in de jaren 80 uitkwam. In uitvoering van de Pet Shop Boys.
1: Willem, door de leiders.
0: Zijn we weer vertrokken voor een nieuwe avond. En een nieuw weekend. Yay! Hallo allemaal, vrijdagavond 25 september. Chaka Khan komt eraan. Eerst hangt niet alleen de zon, maar ook de liefde in de lucht. John Paul Young.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Liersesteenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

zal het maar eens niet over mijn vrouwelijke intuïtie hebben. Mai Tai bij Demerstad, Female Intuition. Het is vrijdagavond. Meer funk, meer disco, meer dance in je radio. Tot een uur of acht, maar we gaan langer door, want daarna is er de Party Train. Björn van Zundert. We zoeken de zomer op, die is nog niet weg. Ook deze week nog niet, daarom de Laga to Sunshine zometeen nog eens ingooien. Jumbo, jumbo, jumbo. Eerst Contact met Edwin Starr.

Nutbush, City Limits, Ike, Tina Turner uit de jaren 70 dit was. Ja, dat was 70's. Ik dacht even 60's. Zo klonk het wel nog een beetje. Maar het was wel echt absolutely rock'n'roll. Dit is Demerstad op de vrijdagavond. Nina komt nog eens voorbij. Een verlaten nummer 1 uit 1995. The Reason Is You. Eerst Dancing Tide van Phil Fearon en Galaxy.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

And the beat goes on and on and on and on. Lekker beetje on the beat. Dat was weer BB&Q Band. Wel in dezelfde periode, begin 80's. Dit waren de Whispers bij Radio

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie

0: Rubens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
2: Hallo!

Voor mij persoonlijk nog een van de allerbeste dansplaten ooit gemaakt. Thomas Bangalter zit hier onder andere achter Stardust Project, waar later ook weer Daft Punk uit voortkwam. Met een sample van Fate van Chaka Khan. The music sounds better with you. Zometeen meer muziek die beter klinkt met jou samen. Radio Demerstad op de vrijdagavond. Weekend Willem in je radio. En Hot Chocolate on the radio. You, Sex

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Begijnendijk wil begin volgende zomer starten met de heraanleg van de rotonde aan de Pastoor Pietillaan in Betekom. Het wegdek wordt er vernieuwd, er komen nieuwe fietspaden en het moet veiliger worden voor fietsers. Bewoners mochten eind juni hun mening geven over het voorlopige ontwerp en daaruit blijkt onder meer dat auto's die willen parkeren niet meer over het fietspad moeten, dat er meer groen komt, maar er verdwijnen ook een tiental parkeerplaatsen. Het ontwerp wordt verder afgewerkt en vanaf februari wordt een aannemer aangesteld. Het rondpunt blijft wel bestaan in Betekom. De stad Aarschot vraagt scholen om strenger op te treden tegen leerlingen die 's middags overlast veroorzaken aan openbare zitbanken. Want sinds de start van het schooljaar stelt de stad Aarschot een duidelijke toename van zwerfvuil vast. Voor leerlingen die betrapt worden dreigt een sanctie, zoals de intrekking van hun pasje bijvoorbeeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
5: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijke rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
4: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
6: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
4: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken, de feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charlotte de Ketelare gelooft er in elk geval in.
7: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
4: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: Into the groove. En dat is waar het om gaat.
1: Willem Doreleijers.
0: Zeker op de vrijdagavond. Weekend Willem op 25 september met Monaco onderweg. Michael Jackson is erbij en CB Milton. Dit is een vergeten meisje. Mogen we wel zeggen, ja, toen ze in dit parade stond met Layla Van You, Luisa Fernandez. Leuk is dat. En ik vind het intro, leg het maar eens naast Standing in the Rain van John Paul Young. Ik heb het gevoel dat dezelfde mensen hier aan hebben lopen sleutelen.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de kamionet.
0: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de kamionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aanschot. Alle info wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72. Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Kurt Criminal, Michael Jackson van zijn succesvolle LP Bad uit 1988 was dat, bij de Emerstad inderdaad. Rappo, Kleppo, ik ben alvast bezig. Joe Bataan komt eraan en dat rijmt. Joe Bataan, neem nog een banaan. CB Milton komt eraan, eerst Venus. We blijven dus een beetje in Nederland rondhangen. Want Venus was helemaal niet van Bananarama. Venus is van de legendarische band Shocking Blue. Maar Bananarama had er een wereldhit mee in de jaren 80. En we spelen hem nu nog eens voor je op je Radio Demerstad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be. De grootste hit. Overal. Alle tijden. Radio Demerstad.

C.B. Milton, Clarence Becker stonden de initialen C.B. voor. Send Me an Angel bij Radio Demerstad. De Army of Lovers komen eraan. En een keer niet met Crucified. Eerst Marcia Griffiths en het heerlijke Electric Boogie.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Het volgende feestseizoen komt er aangejodeld.
3: Yes, dit los!
2: Het is weer tijd om de lederhozen en dindels van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in Muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diesterstraat 105, Scherpenheuvel.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77.

0: 1978. Of mail naar rogervandervulpen@hotmail.com.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
2: Not going for that no more. 'Cause we realize two things: that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get.

Oops. Janet Jackson, de broer, hadden we eerder al dit uur. Met Smooth Criminal, Whoops Now. Een beetje vergeten. In heel veel landen een groot hit geweest. In andere landen compleet geflopt. Onwaarschijnlijk. Wie niet geflopt is, dat is onze Björn van Zundert. Die komt er zo aan na 8 uur. Ik spreek jou morgen, 1:00 of 6:00. Een nieuwe editie van Weekend Willem. Laat je achter met Tavares. Heaven must be missing an angel.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Blue Deal zorgde vorig jaar ervoor dat in Vlaams-Brabant verschillende projecten langs de Geete en de Demer werden uitgevoerd en gefinancierd. In Tienen kwam de grote Geete boven gronds. In Zoutleeuw werden verdere stappen gezet om het centrum tegen overstromingen te beschermen. En in Diest werd aan de Grote Steunbeer de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Demer afgewerkt. Die 100 meter lange brug in Diest vervangt de oude betonbrug. Door die oude brug weg te nemen, kan nu ook het historische sluizencomplex worden hersteld en kan het debiet van de Demer voortaan beter worden geregeld. Voor veel Limburgers voelt het misschien anders aan, maar het was niet historisch droog deze zomer. Ah, dus toch niet. Maar de grondwaterstanden staan nog wel altijd laag voor de tijd van het jaar. En om die reden geldt nog steeds code oranje voor droogte. De productie van het drinkwater in Limburg is ook nooit in gevaar gekomen, maar in andere delen van het land moesten ze hier en daar toch maatregelen treffen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werd onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
5: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend. Sportjournalist Stijn Vlaming.
6: De opstelling van de Rode Duivels is opvallend. Ik ga niet alles zeggen. De voorlinie. Jonge voorlinie met de Gods, Moreira en de Ketelaar. Toch redelijk onuitgegeven.
4: De wedstrijd begint om 9:15. En geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm na zomerweer.

Veel genoten van uw vrijdag en het gaat alleen maar beter worden. Nee, ja, het was een lekker weertje vandaag tot hier toe al. Geef toch toe en het gaat alleen maar warmer worden. Ja, maak dat mee in de maanden september en oktober in dit Belgeland. Precious Wilson, die kregen vandaag als eerste met Cry to Me. En zo zijn we vertrokken, hè, richting 10 uur. 2 uur lang één groot feest. Dit is een The Party Train. Fijn dat je bij ons bent met nu Jutex.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal

Pick It Up en The Employees op jouw vrijdagavond. Bij Demers staat daarvoor ook nog Donna Allen en Serious. Serieuze dingen op vrijdagavond? Nou ja, laat ze maar achterwege. Laten we gewoon een beetje plezier trappen met elkaar. Met Graham Cray nu en deze Keep the Fire Burning.

Deze madame die heeft serieus wat hits gehad, al moet ik toegeven dat dit een van mijn favorietjes is. Ja, voor het geheel, het geluid, alles erbij, erop en eraan. I just love it. Dat kan gebeuren, hè. Donna Summer en The State of Independence, daarvoor de boze man. I'm your boogeyman, of was het gewoon ene die graag de boogie-woogie deed? Ja, geen idee. Casey and the Sunshine Band, uiteraard. Michael Brown is onderweg, So Many Men, So Little Time, na deze van Nice Device. The Party Train.

0: this anymore.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

In 1980 was dat nog met de postduif of via een briefkaart, weet u wel. Een berichtje naar iemand sturen. Vandaag hebben we natuurlijk een hoop andere mogelijkheden. The Message en Grandmaster Flash en The Furious Five. Jawel, leuke muziek. Mikkel Brown zat er ook nog aan vooraf. U weet het, de mevrouw die graag een wereldrecord wil breken is. So many men, so little time. Ja, problematiek. Ieder die van zich natuurlijk. Dit is de Gretkin Band en Jeopardy. Wait, wait.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Wasser.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Caught by surprise of helemaal niet interessant. Het moet een van de twee geweest zijn, hè? Ah ja, Last Thing on My Mind. Weet u nog? Ja, met dat plezante dansje daarop. Steps was dat groepje die dat indertijd deden. Daarvoor de handen in de lucht. Dus samen met Ottawa en Hands Up, Baby Hands Up. Dat doet mij ook denken aan die ene plaat van Vultura indertijd. Liefde geeft me liefde. Ja, dat was goed afgekeken. Dat moeten we eerlijk toegeven. Deel 2 van de Party Train. Hij komt er zo meteen aan. Eerst deze van de Bee Gees. Een beetje Night Fever.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet makkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei me het eigenlijk heel mooi. In zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daags staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
5: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar ik zat ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
3: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maximaal tot 19 graden. In het oosten dan meer zon en tot 24 graden. En zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: De grootste hits aller tijden.
1: Nummer 1 in classics in de stad.
6: Boom, boom, akka-lakka-lakka-boom. Boom, boom, akka-lakka-boom-boom. Boom, boom, akka-lakka-lakka-boom.

zie het al gebeuren. Lang geleden, miljoenen jaren geleden, wanneer een man met een knuppel, ja, zo'n knot, hè, zo waar je nog mee op elkanders hoofd kon kloppen, een leiband had en daar een dinosaurus aan vast. Stel je voor, hè, Walk the Dinosaur, Was Not Was. Iets over 9, vrijdagavond, Demerstad. Ja, jouw weekend zit helemaal goed, want je hebt voor ons gekozen met nu de Youth Corporation.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbornstraat 30, Alken.
11: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
12: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
13: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
14: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
15: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
16: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet, Silco

0: Automatic. Veel dingen kunnen al automatisch. Sommige dingen, daar doe je toch nog beter even zelf de hand aan leggen, denk ik dan. De Pointer Sisters waren dat met Vanessa Amorosi er nog voor. En Absolutely Everybody. Ja, dat was een blij mens. Die vond het allemaal geweldig. Dit zijn de Weather Girls en it's Raining Man.
1: Hi, we're your Weather Girls.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you.
2: You better

Suzanne Vega, die maakte een plaatje. Tom's Diner was een a cappella plaatje waar ze gewoon de hele tijd op zong en dan die op deed. En nou, dat werd niet veel, dat moeten we eerlijk toegeven. Dat heeft wel even op de radio voorbij gekomen, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Tot de mannen van DNA zoiets hadden van, dan kunnen wij wel een beat ondersteken. En kijk, ja. Patat, 1990 was het en stond ineens hoog in de hitlijsten. Daarvoor nog Gloria Gaynor, daarmee zaten we in de 70s. En Reach Out, I'll Be There. Maar die ken je natuurlijk ook van de Four Tops, als ik me niet vergis. Ja, de Four Tops, die deden dat aan Gloria Gaynor al lang vooraf. Ja, dat gebeurde wel eens meer zo in de 60s en de 70s. 27 verschillende versies. En dat durft tegenwoordig ook nog te gebeuren trouwens. Dit is Azotto en San Salvador.

0: Star.
1: Wat een hype was dat, hele dansvloeren vol met die Gangnam Style, met dat gekke dansje van die PSI of Psy, zoals je hem zelf al wil noemen. Daarvoor ook nog Jazz Yankel en Glad to Know You. Well, Glad to Know You Too. Fijn dat je bij ons bent in de Party Train.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
1: Jazeker. Kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur. En profiteer van toffe acties.
0: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
2: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom. En Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
3: Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Dit is hem. Radio Dinsdag.

alle advies, bel even Ben Affleck. Die zal er wel het een en ander over kwijt willen, denk ik, over deze Jennifer Lopez en If You Had My Love. Ja, daarom zei ik dus bel even Ben Affleck. Daarvoor ook nog Chic and the Good Times. Daar zorgen wij met liefde en plezier voor, ook morgen vanaf 8 uur in de lekkere lange editie richting middernacht van de Party Train. Ik heb eens even gaan spieken, zo meteen na 10. Meer leuke classics hier bij Demus, dat een reden te meer om de volumeknop wat harder te laten staan en te genieten op jouw vrijdagavond van de leuke radio die wij voor jou hebben klaarstaan. Richting het nieuws van 10, muziek van John Paul Young. Ja, die man die heeft het over iets, dat is fonetisch natuurlijk in zijn geval, maar het gaat niet gebeuren voor zover dat ik het weerbericht heb mogen bekijken. You left me standing in the rain, dan gaat er toch nog eventjes op moeten wachten, vrees ik hoor.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
3: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
5: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
3: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand daar. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft al droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
4: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
3: Het gaat om een man van 20, die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig, hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Luque Bacchio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69e minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van ver af te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
4: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, het was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
3: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van ver af te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
4: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
3: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: En wat nu?